0: Ja, wat zeg je van Olga op 2026 voor televisie en plafond toe, hè?
1: Tja, tja, of ja,